0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
3: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand.
2: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde het gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kregen het vuur daar rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. Maar de brandweer waarschuwt wel nog voor geurhinder en roetdeeltjes die neerkomen. Buurbewoners krijgen de raad om ramen en deuren nog even dicht te houden. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan, na zowat 12 uur overleg, vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later met CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor tijd de 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
0: Noordzee Gold.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.

n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'audace.

Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
3: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Understood.
1: Koper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.

0: AC Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.

0: schatje.
1: Ja?
0: Ze begon toch, ik heb een kind voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat dan, hè?
0: Ik zeg het
1: toch. Kom eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
5: Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Willeniskunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: RC Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In het centrum van Aalst zijn twee mensen opgepakt na een schietpartij. Daar viel één gewonde, maar die is volgens de burgemeester niet in levensgevaar. Er zijn verschillende straten afgesloten, zodat politie en parket de zaak kunnen onderzoeken. Volgens de burgemeester is er voorlopig geen link met het drugsmilieu. Wie thuis zijn gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt er al snel 1.000 euro voor, dat schrijft het nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O van sectorfederatie Klimafet pleit voor een betaalbaar plan.
3: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben dus een airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
2: Er zijn in de eerste 7 maanden van dit jaar wel meer warmtepompen verkocht. De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft uit zichzelf beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Ze gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer offline gehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI, zonder dat iemand de opdracht gaf, databanken en systemen hackte. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken vanaf de kust, bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
2: De hele morgen Noordzee Gold.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy-firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedy-landschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kuszaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda. La.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.

0: Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de Beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder meer tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 17 oktober, 28 november en 12 december. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het blauwekruiskust.be/zitdagen.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
3: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
2: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wendt.

0: If you be Whoopi and wife, and the choir will sing along with the Woody Woodpecker song.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Welkom bij Noord.

0: Noordzee Dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Willenis kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag. Wow.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

the school.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro, zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
4: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, de kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het 6e middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
3: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim 1,5 miljoen euro gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewest en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen en Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 6:30.

0: baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
3: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Welkom bij Noordzee Gold.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27. Yeah!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
3: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
2: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens, heren, wacht.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.
6: Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Gaat niet van slaap of verveling. Ben toch je

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedyreeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op zaterdag 20 oktober komen Bert Gabriels en Tim Loobuik. Een ticket voor de voorstelling kost €15.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
4: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak recht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook het geval is.
3: Aankomst is voorzien rond 7:45. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: crazy about you, baby.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Het weekend is vintage.

0: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
3: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
3: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
2: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold, ook in het weekend vintage hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Borgerhouten bij Antwerpen zijn 2 gewonden gevallen bij een steekpartij. 1 van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
4: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten 2 personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
3: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn 2 metrolijnen onderbroken door rookhinder. Er rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Stuivenberg en de La Croix. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengedrongen. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De 3 Vlaamse regeringspartijen zitten opnieuw samen over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog 1-op-1 gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
5: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
3: Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in de historische wijk Plaka, mogelijk door een gaslek. En de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Daar was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de Ierse voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
3: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babet komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babet ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

haar toe en zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog trooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering

0: Bye.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goeienacht.

Dinner with Simply.

het leven door. Met een dippie hier en een stuiver daar, haal ik mijn kostie bij mekaar. Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts mijn tukkie doen. Ik zie, wat u niet ziet, veel zonneschijn, maar ook verdriet. Want naast dit geld waar het om gaat, ligt ook de humor vaak op straat. Je bent de reuze stommeling als je dit zomaar liggen laat. Je grootste vijand wordt je vriend wanneer je lacht en niet zit grient.

ben schat van een oude hond. Die zwerft mee de wereld rond. De slager bij ons in de buurt, die heeft zijn gierigheid bezuurd. Mijn hond, het is een rare case, want vraagt hij om een stukje vlees en krijgt meneer dan niet zijn zin, dan breekt hij bij die slager in. Ga ik soms onverwachts is uit, en als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart en kwispelt vrolijk met zijn staart. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat trekken we samen langs de straat. Hij is een heer van groot formaat en ook betrouwd.